is naïef, meel dit voor je. Elu edas ik kaïb, lotus et tus, sap endale kuik.